0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Om de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg, wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
3: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
2: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets. 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
2: Een Holländische reizigaar is de rechterhand is de over de straat afgestuurd. Und ist dann auf der Seite liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
3: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn niet all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, het zat er niet in.
1: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven die 1000 euro stijgt. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en voorlopig nog wel een beperkte stijging. De vastgoedorganisatie CW legt het uit.
3: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maart 2,3%, dat die relatief beperkt is.
2: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Roeselaar in West-Vlaanderen is het goedkoopst om een woning te huren. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland-Duitsland met 93-74. Speelster Antonia De Lare is erg ontgoocheld.
4: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
2: En op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in twee sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in drie sets. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land bij zo'n 20 graden. Morgen eerst nog een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het zo'n 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
12: De tijdloze.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen.
14: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de 1000 euro stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen. De huurprijzen die stegen de afgelopen maanden met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CUB verwacht in het najaar en ook volgend jaar een grotere stijging van de huurprijzen.
15: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstande dat we ja, toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar dan wel tegen begin 27 de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
14: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden en daarom gaan ze ook steeds meer co-housen. Brussel is trouwens nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grotere steden blijft Leuven ook nog het duurste. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. En Roeselaar in West-Vlaanderen is het goedkoopste om een woning te huren in de stad. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn gevallen. Maar hoeveel is precies nog altijd niet duidelijk, want de politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. Het ongeluk gebeurde gisteren namiddag rond 5 uur. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen thuisland Duitsland met 93-74. Heel spijtig, zegt speelster Emma Meeseman.
16: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
14: Op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in twee sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in drie sets. En in de Champions League voetbal heeft Bayern München met de trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. Fenerbahçe uit Turkije speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Na de wedstrijd was er wel wat opschudding, want de coach van Fenerbahçe, waar Romelu Lukaku inviel, gaf meteen na het affluiten zijn ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd zijn geraakt door een flesje dat uit de tribunes was gegooid. Nadien ontkende de voorzitter van Fenerbahçe het ontslag van de trainer. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land, bij zo'n 20 graden. Morgen eerst een mistige start. Na de middag klaart het wel op en krijgen we zonnig weer bij 22 graden. En zondag is het dan weer eerst regenachtig. Later op de dag ook nog enkele buien en 19 graden dan.
12: De tijdloze staat op.
3: Joris Hessels.
11: Goedemorgen vrienden, het is vrijdag vandaag. Ik hoop dat je goed wakker bent, want hier op de tijdloze gaan we vandaag iets heel speciaal doen. En er komen de komende weken veel tijdloze artiesten naar ons land. De komende weken. En we hebben tickets. En we gaan ze weggeven. En misschien, misschien aan jou. Of zoals de Peppers zingen, give it away. Welkom.
3: De tijdloze.
12: De tijdloze.
3: De tijdloze staat op.

Goedemorgen namens Red Hot Chili Peppers en Give It Away. En straks geven wij tickets weg. Maar helaas niet voor de halve finale van het WK basketbal in Berlijn. Want onze Belgian Cats zijn gisteren in de kwartfinale gestrand tegen een veel sterker Duitsland. We moeten gewoon zeggen hoe het is soms. Bon, ik kan alleen maar zeggen op naar beters. En nu even rust voor onze Belgische katten. Dit is The Cure en Love Cats. Goedemorgen.

0: Het heeft Toploader toch onsterfelijk gemaakt. Deze bijzonder mooie cover van Dancing in the Moonlight.
1: De tijdloze staat op.
0: Vandaag, vrijdag 11 september, een datum om niet te vergeten. 25 jaar geleden veranderde de wereld door aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Het heeft de wereldorde serieus door elkaar geschud. Niets was nog hetzelfde hierna. Maar ook in de muziek lieten de aanslagen hun sporen na. Het raakte ook bijvoorbeeld Bruce Springsteen liever. Hij maakte The Rising ter nagedachtenis. Maar ook Mike D van Beastie Boys.
2: We were living and working in New York City when the 9/11 tragedy happened, very close to our studio and where we all live. So it was a very crazy time. And so we did a concert called, I think, New Yorkers Against Violence.
3: Thank you very much, New York City.
2: You know, it was this terrible tragedy, but then also one of the things that New Yorkers do is they can come together in very difficult times. I think that was just what we were thinking, like, all right, what could we do to sort of help people come together?

0: Beastie Boys en een open letter to NYC, een ode naar New York, na die verschrikkelijke aanslagen op 9-11. Vandaag 25 jaar geleden en zometeen... Zometeen gaan we onze deuren openzetten en tickets weggeven voor geweldige, tijdloze artiesten die naar ons land komen de komende weken. En als ik zeg tijdloze artiesten, dan heb ik het bijvoorbeeld over de Canadese legend. Jawel. Brian Adams, die komt al zijn greatest hits brengen in Antwerpen. En daar kan je bij zijn. Maar als je zoiets hebt van, ik hou het liever op de jaren 90, dan kan je misschien ook naar... Evanescence, die gaan deze Bring Me To Life zeker brengen in Vorst. Of als je het een beetje rustiger aan wilt doen en je wilt gewoon je hart laten spreken, dan kan je ook naar... Je hoort Jeff Buckley, maar het wordt gespeeld door Slow Pilot. Een fantastisch tributeconcert, daar kan je dus ook bij zijn. Of je kan gewoon naar Old School Rock and Roll. Ja. Ik heb het natuurlijk over de Lemonheads. Die komen ook naar ons land, daar kan je ook tickets voor krijgen. En als je echt donker wil gaan, dan heb ik ook nog tickets voor... Ja. De Sisters, die komen ook, de Sisters of Mercy. Met een tempo van liefde, die komen allemaal naar ons land. En jij kan daar tickets voor krijgen. Wat moet je doen? Blijf luisteren naar de Tijdloze.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
12: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Ja, happy birthday aan deze Moby, want vandaag wordt deze man 61. Reden genoeg om Honey nog eens te spelen. En als we het dan toch over jaren hebben...
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 1983.
0: Deze week staat de tijdloze radio in het teken van Golden Year 1983. Het jaar van het verdriet van België, van Hugo Claus bijvoorbeeld. Maar ook het jaar dat Peter Gabriel headlined op Torhout Werchter dan nog. En wie ook op dat festival staat dat jaar is de groep rond Annie Lennox en Dave Stewart, Eurythmics. Ze brengen een plaat uit die hun carrière doet ontploffen. Geweldige looks, maar vooral geweldige muziek. Luister maar naar deze Here Comes the Rain en Eurythmics.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1983.

Onze nationale trots Deus met het nummer... Het zal wel zijn. En zaterdag begint Céline Dion met haar lang verwachte concertreeks in Parijs. Fans die staan al weken voor haar hotel te kamperen. En soms komt ze naar buiten en doet ze een dansje. Heel schattig vind ik dat. Ze is er helemaal klaar voor, Céline, dat is duidelijk.

0: Ja, ik ga hier heel goed op deze Céline Dion en It's All Coming Back to Me Now. En ze begint er zaterdag aan haar concertreeks in Parijs. Maar dichter bij huis komen nog tijdloze artiesten. Gigantisch veel tijdloze artiesten, zoals deze man natuurlijk, Bryan Adams, met Heaven, met Summer of 69, Run to You. Hij gaat het allemaal spelen en jij kan erbij zijn. Maar als je zoiets hebt van, ik wil misschien naar deze band, met een fantastische symfonische sound en die geweldige stem van Amy Lee, daar kan jij dus ook naartoe. Of je houdt het liever bij het oeuvre van Jeff Buckley. Want Slow Pilot die houdt een fantastische Jeff Buckley tribute in het Koninklijk Circus. Maar ik heb ook nog tickets voor deze jongens. Lemonheads en Mrs. Robinson, dat gaan ze ook zeker spelen. Daar zijn ze ook bekend om geworden. En die komen dus ook naar ons land. Maar niet alleen zij, ook deze mannen. The Sisters of Mercy. Daar kan je ook naartoe. Daar heb ik allemaal tickets voor en die kunnen straks van jou zijn. Zometeen krijgen we 1 uit de 100 van Dina Tersago.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: De tijdloze.
8: 1 uit de 100.
9: Hey, ik ben Dina Tersago en mijn 1 uit de 100 is Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Omdat dat gewoon, ja, zo'n goed nummer is, een klassieker is, een goede meezinger ook. En ja, ik zou zeggen, ga vooral uw eigen weg. Dus fantastische boodschap, toch?

echt een machtig nummer van Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Dat vinden ook Nathalie en Evelien, die heel erg aan het... het meewiegen zijn op deze Go Your Own Way. We hebben te danken aan Dina Tersago. Het was haar keuze en die maakt altijd goede keuzes, Dina. Dit weekend was het schrikken voor de fans van Ray LaMontagne. Want tijdens een optreden is de arme man in elkaar gezakt, waardoor het concert stopgezet werd. Bij deze heel veel beterschap voor hem. Ik mag hopen dat het beter gaat. En het is een goede reden om deze You Are The Best Thing nog eens te spelen. Goedemorgen.

Live Forever en Oasis, het onderwerp van de felgesmaakte docu Don't Look Back in Anger over een reunie in 2025. Nog even in de bioscoop, heel erg de moeite. Ja, en we staan voor het laatste weekend van het OLT in Deurne voor het weer even zijn deuren sluiten. En ze doen dat in stijl dit weekend met een optreden van tijdloze iconen, de Waterboys. Vanavond, en al wie daarbij is, have fun iedereen. Dit zijn ze met The Hole of the Moon.

0: goed opletten, want de winkel van de tijdlozen gaat open en zometeen geef ik tickets weg. Maar echt heel veel tickets. Blijf luisteren, alstublieft.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil neer?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Oh, waar liggen die brooddozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met mijn hand.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Wienerberger.
20: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
21: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
22: Wienerberger.
21: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
23: De tijdloze.
24: Het is 8:00. Goedemorgen.
25: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu €1000 huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de €1000 stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen en de huurprijzen die stegen daarom ook met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CIB verwacht in het najaar en ook volgend jaar nog een grotere stijging van de huurprijzen.
26: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstande dat we ja, toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
25: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden. En daarom gaan steeds meer jongeren ook co-housen. In Zwitserland zijn er gisteren verschillende doden en gewonden gevallen bij een ongeluk met een Nederlandse reisbus. Hoeveel precies mensen gestorven zijn, dat is niet duidelijk, want de Zwitserse politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen en wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. En op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar 1 rijstrook open. Dat vertelt correspondent Renske Hedema, die ook nog daar maar net is geweest op die plek.
27: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
25: In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. 2 passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in 2 torens van het World Trade Center in New York. Een 3e vliegtuig raakte het Pentagon in Washington DC en een 4e vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte neer op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden en de gevolgen die waren groot, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
28: De wereld na 9-11
0: 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
25: Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland met 93-74. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazakse Jelena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Voor Rybakina is het een eerste kans om de US Open te winnen. Voor Sabalenka zou het haar derde keer zijn. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien en ook nog zo'n 22 graden dan.
23: De tijdloze.
1: Tijdloze tickets.
2: Ja, goedemorgen. Goed dat je luistert naar de tijdloze radio. Zet je schrap, want het komende uur smijt ik, maar echt smijt ik met tickets voor tijdloze artiesten die de komende weken naar ons land komen. En ik heb het bijvoorbeeld over deze Charles. Jawel, jawel, jawel. De Canadese superster Bryan Adams die komt met zijn greatest hits naar ons land. En daar kan jij bij zijn. Of als je zoiets hebt van, ah, ik wil toch iets anders. De Sisters of Mercy, dat is ook iets anders. New Wave-iconen, die komen ook naar ons land. En Jeff Buckley die komt even tot leven dankzij Slow Pilot. Daar kan je ook bij zijn. En Evan Dando en de Lemonheads die komen ook. Maar wil je graag naar deze band?

0: Evanescence, de iconische band met de symfonische sound en de theatrale stem van Amy Lee, die komen binnenkort naar Vorst. En daar zijn nog een paar tickets voor en die kunnen dus nu van u zijn. Wat moet u doen? Wel dit.
1: Wil jij naar het concert van Evanescence?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Evanescence hoorde je. Toch iconisch, Bring Me To Life. En wat ook tot life is gekomen, is die VRT Max-app. Want er willen toch heel veel mensen naar dat concert van Evanescence. Wij hebben een ticket en dat is misschien voor degene die nu zijn telefoon of haar telefoon opneemt.
1: Ah.
0: Nathalie. Goedemorgen, Nathalie.
1: Ah, goedemorgen.
0: Het is Joris van de Tijdlozen hier. Dat had je misschien al door. Mag ik u feliciteren met het hoogste aantal berichten die gestuurd zijn naar de VRT Max app, de Tijdlozen daar. Jij wil heel graag gaan naar Evanescence.
1: Zou je denken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je schrijft ook ergens, ik heb een scheidweek, ik heb het nodig.
1: Ja, my god. Ben ik nu al op de radio?
0: Jazeker, je bent op de radio.
1: Okay.
0: Ja,
1: weet je... Beetje corporate shit.
0: Weet je wat? Ik ga je uit je lijden verlossen, want jij mag... Jij mag naar Evanescence gaan in Vorst. Maak ik jou een beetje blij op deze vrijdag, net voor het weekend?
1: Ja, jij maakt mij nu echt heel blij. Jij zorgt ervoor dat mijn week een heel pak beter is.
0: Daar ben ik heel blij om. Dank je wel om zoveel te sturen. Ik zou zeggen, blijf ook luisteren naar de Tijdloze Radio.
1: Absoluut.
0: En geniet ook van Evanescence daar in Vorst. En je mag ook iemand meenemen. Kies zelf maar wie het is en maak er een feest van daar, die avond.
1: Dat gaan we doen. Merci,
0: Joris. Jij merci. Fijne dag. Yo.
1: Tada.
2: De Tijdloze tickets.

0: Je hoorde My Immortal van Evanescence. En Nathalie, ja, die was zo blij dat ze tickets gewonnen heeft voor dat concert. Maar ik kan jou misschien ook nog blij maken, want ik ben hier alweer met nieuwe tickets voor een nieuw concert. Als je houdt van Jeff Buckley, dan heb ik goed nieuws. Want binnenkort komt in het Koninklijk Circus Slow Pilot zijn tributeconcert geven van de enige echte Jeff Buckley. Hij is ondertussen 30 jaar niet meer onder de levenden, maar hij wordt springlevend door Slow Pilot. Het is een tribute waar hij internationaal mee toert en nu voor één keer naar België komt. En ik heb hem aan het werk gehoord en met je ogen dicht is Jeff Buckley gewoon alive and kicking. Het is echt geen zever, het is echt heel bijzonder. Je wil daarbij zijn.
1: Wil jij naar het concert van Jeff Buckley by Slow Pilot?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max.
3: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Grijs gedraaid heb ik die plaat Grace, waar deze Last Goodbye op stond. Of op staat liever. Jeff Buckley hoorde je. En ik heb goed nieuws, want ik heb tickets voor de Slow Pilot Tribute Concert. En ergens in Vlaanderen gaat een telefoon.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik? Het is Joris van de Tijdloze.
1: Dag Joris, het is Philippe de Bakker hier uit de Pinte. Goedemorgen.
0: Philippe de Bakker uit de Pinte, met naam en toenaam en woonplaats. Philippe, voilà. Het klopt dat jij gestuurd hebt, hè? Dat jij Jeff Buckley gestuurd hebt.
1: Ja, en je telefoonnummer. Een paar keer, inderdaad.
0: Een paar keer. Inderdaad. Wel, ik heb goed nieuws voor jou, Philippe. Jawel. Je bent de winnaar vandaag. Je bent de winnaar tout court in het leven, maar vandaag extra met tickets voor dat tributeconcert van Jeff Buckley door Slow Pilot. Ben je een grote fan van Jeff Buckley?
1: Toch wel.
0: En van die iconische plaat Grace, hè? Waarschijnlijk. Die wordt integraal gespeeld. En je gaat je niet vervelen, want hij is echt, echt heel goed. En ik weet dat sommige mensen zeggen, ja, het is niet het echte, niet de real thing, maar die Slow Pilot maakt er echt iets bijzonders van. Dus dat gaat daar heel schoon zijn in het Koninklijk Circus. En jij mag nog iemand meenemen, Philippe. Dat is alleen maar goed nieuws vandaag.
1: Zeker, zeker. Zeg, je hebt mijn dag gemaakt,
0: Joris. Ik ben blij. Dat is lang geleden dat iemand dat nog gezegd heeft tegen mij. Dus ik ben blij dat jij het bent. Philippe, geniet ervan, man. Fijne weekend.
2: Tijdloze tickets.

0: Jeff Buckley en Grace. En ik maak zo graag mensen blij. Oh, dat is zo leuk eigenlijk. Ik heb al heel veel tickets weggegeven, maar ik kan nog wat mensen blij maken. Ik heb nog een hoop tickets liggen voor de Lemonheads bijvoorbeeld, Bryan Adams. En nu is het tijd voor deze band. Ja, de Britse New Wave-iconen van de Sisters of Mercy die komen naar de AB in Brussel en jij kan daarbij zijn. Dus heb je zoiets van, oh, ik wil terug in die muziek zitten, ik wil die gewoon live beleven, want ik ben er al jaren fan van, wel, dan heb ik goed nieuws.
1: Wil jij naar het concert van Sisters of Mercy?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor By the Way.
6: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
10: Dovi. Wij maken uw keuken in België.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze staat op.

0: De Sisters of Mercy en Temple of Love. En vandaag doet die VRT Max app een beetje overuren. Want de tijdloze is toch een beetje de tempel van liefde eigenlijk. We hebben tickets voor de Sisters of Mercy in de AB. En die kunnen van degene zijn die nu haar telefoon opneemt. Goedemorgen. U spreekt met Joris van de tijdloze. Stoor ik jou niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Klopt het dat ik met Jana aan de lijn hang?
1: Ja, dat klopt.
0: Jana, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je eerst horen?
1: Het slechte nieuws dan.
0: Het slechte nieuws is dat het nog vroeg is. Maar het goede nieuws is... Jij bent de winnaar. Jij bent de winnaar van tickets voor Sisters of Mercy in de AB. Jana?
1: Ja.
0: Wat is jouw eerste spontane reactie? Ben je blij? Ja, je bent er sprakeloos van geworden, Jana.
1: Ja, een beetje, ja.
0: Oké, je hebt heel veel gestuurd. Je wou heel graag naar de Sisters gaan. Wel, je gaat.
1: Ja.
0: En ik heb nog beter nieuws. Je mag nog iemand meenemen ook. Dus het kan nog heel gezellig worden tijdens dat optreden in de AB. Geniet ervan, Jana. En geniet ook van dat weekend dat voor de deur staat. Hè. Merci om mee te spelen. Hè.
2: De tijdloze tickets.

0: Een nummer speciaal voor luisteraar Marianne. Ze stuurt een New Wave dansje om de week af te sluiten. Is altijd een goed idee. Wel, dat vind ik dus ook. Nog één keer. Speciaal voor jou, Marianne.
1: De tijdloze.
0: Ja, ik heb al tickets.
2: Tijdloze tickets.
0: Ik heb al tickets weggegeven voor Sisters of Mercy, voor Jeff Buckley Tribute Concert en ook voor Evanescence. Maar er zijn nog tickets voor Bryan Adams. Ja, ja. En er zijn ook nog tickets voor deze band. Ik heb het natuurlijk over de Lemonheads, de band rond Evan Dando. Iconische zanger, iconische band ook. Die botaniek die gaat te klein zijn, maar jij kan daar dus nog bij zijn. Bij het optreden van de band die lang geleden al eens uit elkaar gegaan is, maar dan terug opnieuw aan het toeren is geslaan. En jij kan daar dus binnenkort bij zijn in de botaniek. Ik zou zeggen...
1: Wil jij naar het concert van de Lemonheads?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Ja, aftekelijk, die Lemonheads en Mrs. Robinson. Ah, dat gaat goed zijn daar in de botaniek. Waar jij misschien bij kan zijn als je nu je telefoon hoort overgaan, dan heb ik misschien goed nieuws voor jou. Spannend. Zo net voor het weekend. Hallo, dag Jo. Je spreekt met Joris Hessels hier van de Tijdlozen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Weet je waarvoor ik bel?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Zou het kunnen dat jij een van de redenen bent dat die VRT Max-app een beetje ontploft de voorbije minuten? Want je hebt, je hebt gestuurd. Jij wil heel graag naar de Lemonheads gaan in de botaniek in Brussel. Wel,
1: zeker
0: Jo?
1: En vast. Zeker
0: en vast? Ja, oké, je bent daar nog altijd zeker van?
1: Zeker.
0: Wel, ik heb goed nieuws. Jo, je hebt gewonnen 2 tickets voor de Lemonheads in de botaniek in Brussel. Ik zou zeggen, maak er een feestje van. Neem iemand mee die je graag hebt, die je graag ziet. Dat is altijd heel leuk. Dus geniet ervan. Dikke proficiat en een hele fijn weekend, Jo. De groeten daar in Limburg.
1: Dankjewel.
0: Jo.
2: De tijdloze tickets.

0: It's a Shame About Ray en de Lemonheads. En ik heb Jo gelukkig gemaakt, want die mag naar het concert van de Lemonheads in de Botaniek. Ik ben al heel vrijgevig geweest vandaag, 11 september, zo net voor het weekend. Ik heb al heel veel tickets weggegeven, maar misschien heb ik het beste, het schoonste, het meest legendarische voor het laatst gehouden. Oh, we hebben al echt heel veel tijdloze artiesten horen passeren. Maar wat je nu gaat horen, dat is toch nog een ander paar mouwen, want ik heb nog tickets voor deze man. De Canadese superster, de man van de grote weides, de man van de legendarische concerten, de legendarische hits, jaren 80, jaren 90, maar nog altijd live and kicking. Bryan Adams natuurlijk, Summer of 69, Run to You, Heaven, Everything I do it for you. Nicken en Bellet, een keer iets harder. Hij doet het allemaal en hij zal het doen in de AFAS Dome in Antwerpen. En jij? Jij? Jij die nog luistert, waar ik blij om ben, jij kan nog winnen.
1: Wil jij naar het concert van Bryan Adams?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via de Tijdloze op VRT Max.
1: De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
8: De Tijdloze.
1: De Tijdloze staat op.

0: geef toe, als je dit nummer hoort, dan heb je toch zin om dat live mee te brullen en mee te beleven. Bryan Adams was dit uiteraard met de Summer of 69. En ik heb dus nog één duo-ticket over. En het is voor een optreden van Bryan Adams. En het is voor de persoon die nu zijn telefoon opneemt. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Dante.
0: Dante, mag ik je feliciteren met je voornaam? Je hebt daar hoegenaamd geen verdiensten aan, maar ik zeg het jou toch. Lieve Dante, stoor ik jou niet?
1: Ja. Nee, zeker.
0: Nee, oké. Okay. Klopt het dat je gestuurd hebt om op kans te maken op tickets voor Bryan Adams in de Afwasdome in Antwerpen?
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Dat zou kunnen? Is dat zeker zo? Of heb je random gestuurd?
1: Dat is redelijk zeker, ja.
0: Oké. Ben je een grote fan van Bryan Adams?
1: Wie niet, denk je dan?
0: Ja, dat klopt helemaal. Je bent een tijdloze muziekliefhebber en dat is heel leuk. Je hebt het natuurlijk over platen als Run to You, Heaven, Everything I Do It For You. Wel, die ga jij dus live horen in de Afwasdome in Antwerpen. Lieve Dante, proficiat. Je hebt gewonnen.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dank u.
0: Ja, je blijft er een klein beetje onbewogen bij, maar ik snap het ook. Je bent natuurlijk bouchebé. Kan ik me voorstellen. Je had het niet verwacht.
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Jij klinkt redelijk jong. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 26.
0: 26? Oké, wauw. En je bent, ben je opgegroeid met de muziek van Bryan Adams?
1: Toch wel een beetje van mijn moeder. En ook, ik luister al heel lang naar de tijdlozen.
0: Dus wat een fantastische opvoeding heb jij gehad, Dante. Wel, ik zou zeggen, neem je moeder mee naar Bryan Adams of iemand anders die je graag ziet. Het gaat fantastisch zijn. Het waren mijn laatste tickets en die zijn voor jou. Dus ik zou zeggen, pak elkaar eens goed vast. En we gaan een sloke placeren op de tijdloze radio. Dante, fijn weekend en geniet van Bryan Adams. Hè.
2: Tijdloze tickets.

0: Ja, Dante heeft die laatste tickets voor Bryan Adams te pakken gekregen. Oh, ik wil jullie allemaal bedanken en heel veel liefde sturen voor jullie allemaal met deze Heaven van Bryan Adams. Merci om te sturen, merci om te luisteren. Straks komen de White Stripes nog langs en Elvis Presley, maar eerst La Rue. Een heel fijn weekend namens mezelf voor jullie allemaal.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: De tijdloze.
9: Het is 9:00. Goedemorgen.
10: Het Assize-proces over de moord op Jaron begint. In februari 2022 stapte de mama van de jongen van 14 uit Turnhout naar de politie. Ze kreeg Jaron al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jaron woonde met zijn vader, twee broers en ook 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op zijn bed terwijl niemand ingreep. In het lichaam van de jongen werd later een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drugs wordt gebruikt. De vader en de 5 andere volwassenen moeten zich verantwoorden voor de moord op Jaron en ze riskeren levenslang. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. 3M wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die vooral schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Maar het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarden veroorzaakt. Mensen moeten in elk geval dus nog niet ongerust zijn. Dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
11: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen, om je PFAS-waarde te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen. Voor de individuele burger maakt dat niet zoveel verschil voor zijn gezondheid, maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen.
10: In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt nu nog onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie voorlopig nog niet zeggen, want ze willen eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. In de Verenigde Staten worden vandaag de aanslagen van 9/11 of 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Twee passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door de terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in de twee torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakte het Pentagon in Washington D.C. en een vierde vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers gevallen. Dat zegt Amerika-kenner Björn Soeners.
12: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9/11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd.
10: Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig nog, maar na de middag wel meer zon en 22 graden. Zondag wordt een wisselvallige dag met eerst regen, later ook nog mogelijk enkele buien en ook nog zo'n 22 graden.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: Zie het.
3: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: In de disco.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De tijdloze. Golden.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij.
1: Jaan?
2: Ja?
1: Jaan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapeyre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
6: Wij maken uw keuken in België.
0: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
0: Peugeot.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: De tijdloze.
13: Kan ik dat wel eens zeggen in Capelle op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil neer.
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: De tijdloze.
13: Het is 10 uur. Goedemorgen.
14: Het Assize proces over de dood op Jaron is begonnen. De jongen van 14 is begin 2022 thuis overleden in Turnhout, maar de politie vond hem pas 8 weken later toen ze de woning van zijn vader binnendrongen. Zijn vader en 5 andere bewoners staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek was na een coronabesmetting, maar later is er in zijn lichaam een hoge dosis ketamine gevonden. Zijn moeder hoopt dat de doodsoorzaak duidelijk zal worden op het proces.
15: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd. Wat er echt is gebeurd. Het waarom weten we ook niet. Dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
14: Een assize jury zal de komende dagen moeten oordelen over de 6 beschuldigden. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk laten dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank nu. Anders moet de overheid elke dag 500 euro betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot 45 miljoen euro. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van 3M wonen in Zwijndrecht. 3M werd ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Maar het is nog niet zeker dat PFAS ook die afwijkende bloedwaarde heeft veroorzaakt. Mensen moeten dus nog niet ongerust zijn, dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
16: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
14: In Zwitserland zijn uiteindelijk 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteren namiddag. 40 andere mensen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en er was ook maar 1 rijstrook beschikbaar. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag, met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen een beetje mistig, ook in de start van de dag, maar na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later dan weer buien en ook bij 22 graden.
17: De tijdloze.
18: De tijdloze.
17: De tijdloze.
18: Niet kapot te krijgen.

funky guitar. Your reggae.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Reinhards Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. In de zomer van het Golden Year 1983 is er eigenlijk geen grotere rockband ter wereld dan The Police. Every Breath You Take staat op 1 in Amerika en wordt er de best verkochte single van het jaar. Ook Wrapped Around Your Finger en King of Pain worden enorme hits. Sting, Andy Summers en Stuart Copeland die vullen ondertussen de grootste zalen en stadions. Alleen, hoe groter het succes, hoe groter ook de spanningen binnen de groep. Maar Every Breath You Take, dat is cultureel erfgoed. Dit is The Police.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1983.

0: een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij CarGlas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van CarGlas, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglas.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.
10: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Dovi
14: keuken. Wij maken uw keuken in België.
16: Want we gaan weer terug naar school en het

0: Bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: De tijdloze.
3: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
4: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
3: Elke weekdag dus, hè.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promokoken. Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 99.

0: 12-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Zie het.
4: Groter!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: De tijdloze.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen.
8: Een Gentse school is ontruimd. In Gent is de provinciale school aan de Henley-Kaai niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters ontruimd na bedreigingen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een museum in de buurt. Nog in Gent moet de overheid de overbevolking in de gevangenis sterk laten dalen. Daar heeft de rechtbank in Gent over beslist. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. En volgens de advocaten is het ook een historische uitspraak.
9: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak. In die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
8: En het is trouwens dag 5 van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt er actie gevoerd tegen de overvolle gevangenissen en te weinig personeel. En dat heeft ook gevolgen voor de gevangenen. Dat zegt moreel consulente Ina, die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
10: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
8: In Zwitserland zijn er uiteindelijk al 5 doden gevallen bij het zware busongeval van gisterenmiddag. 40 anderen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren er wegenwerken aan de gang en er was ook maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk ook nog enkele buien.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.
11: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aal.

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als we willen zeggen in de campen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil neer?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goed als nieuw. De tijdloze.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: In Gent is een school ontruimd na bedreigingen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kreeg een melding dat er deze voormiddag in de middelbare school aan de Henley-Kaai geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
3: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
4: We zaten gewoon in de les en toen niks kwamen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar... Dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
5: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
2: Nog in Gent moet de overbevolking in de gevangenis sterk dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als het over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per extra gevangene. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens de advocaten is het een historische uitspraak.
6: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat de Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
2: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal de komende jaren omgezet worden in 15.000 hectare landbouwgrond en 15.000 hectare natuur en bos. Om meer woningen te creëren, mogen huizen opgesplitst worden of mag er meer in de hoogte gebouwd worden, zegt minister van Omgeving Job Roens.
7: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, een bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
2: En bij het zware busongeval in Zwitserland gisteren zijn 5 doden gevallen. 40 andere mensen raakten gewond, 3 zijn er erg aan toe. Alle passagiers op de bus zijn Nederlanders die in Oostenrijk op vakantie waren en op uitstap waren in Zwitserland. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken. Op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en was er maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna nog enkele buien en we halen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: Niet kapot te krijgen.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Het Golden Year 1983 wordt een cruciaal jaar voor U2 op weg naar de absolute wereldtop. In juni trekt de band naar Red Rocks, het spectaculaire natuurlijke amfitheater in Colorado. Het weer zit totaal niet mee. Er is mist, regen en alles is kletsnat. Maar net daardoor worden de beelden iconisch. Het concert wordt gefilmd en opgenomen. En later dat jaar verschijnt Under a Blood Red Sky. Die liveplaat en vooral de concertfilm helpt U2 om definitief door te breken bij het grote publiek in Amerika. U2, live in 1983.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1983.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Leontis.
3: Welke steun is er voor zelfstandigen?
4: Mijn steun heb je.
3: Oh, zeg.
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: De tijdloze.
12: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
13: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
12: Elke weekdag dus, hè.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
8: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja.
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja! Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: De tijdloze.
13: Het is 1 uur. Goedemiddag.
14: In Gent is een school ontruimd na online bedreigingen. Leerkrachten van de middelbare school aan de Henley Kaai zagen vanochtend dreigberichten verschijnen op het online schoolplatform Smart School. Daarin stond dat er geschoten zou worden en een bom zou ontploffen. De directie heeft daarop meteen beslist om de schoolgebouwen te ontruimen. 850 leerlingen en het personeel zijn geëvacueerd. De politie controleert de gebouwen, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

0: Ze vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is dan ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
1: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond, die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen, Melissa de Prateren.
2: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar twee kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen. Wordt dat belemmerd, dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen, zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
1: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde bestudeert de uitspraak van de rechtbank in Gent. Die heeft beslist dat de overbevolking in de gevangenis sterk moet dalen. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per extra gevangene. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Minister Verlinde zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moeten doen dalen. En bij een Oekraïnse droneaanval op Rusland zijn twee mensen gedood in Tula, een regio ten zuiden van Moskou. Drie anderen raakten gewond, dat meldt de lokale gouverneur. Oekraïne voerde ook aanvallen uit in het zuiden van Rusland. In Saratov is een oliefabriek getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. Opslagplaatsen van webwinkels zijn al vaker aangevallen. Volgens Oekraïne ligt er militair materiaal opgeslagen. Het is meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, daarna nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Ramen, deuren, verandas. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
8: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
7: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Zie het.
13: Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: De tijdloze
18: Golden Year.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
7: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.
8: Berichtje aan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
9: Ah...

0: and I am him. Slim with a tilted brim. What's my motherfucking name?
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 2 uur. Goedemiddag.
7: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
8: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Maar we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan. Of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
7: De middelbare school in Gent die ontruimd werd na bedreigingen blijft vandaag dicht. De lessen van vandaag zijn geschrapt. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt VRT-nieuwscollega Caroline van den Bergen.
9: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw

0: natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
1: Als dit om een valse bommelding zou gaan, staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener. Het is de 2e dag op een rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat zorgt dan weer voor problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, daarna nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft wel zacht.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
10: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil,
12: meneer? Oh, sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
15: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
16: Ah, dat kan.
15: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
16: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
15: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler. Kia.
17: Movement that inspires.
15: Voorwaarden op kia.be.
18: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
19: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Hoe komt dat?
19: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
19: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
20: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Deze week duiken we hier op de tijdloze het Golden Year 1983 in. En bij onze noorderburen was er toen een heuse doe maar mania. En die kende dat jaar ongekende proporties. Wanneer Virus verschijnt, kunnen de platenperserijen de vraag amper bijhouden. Het wordt bovendien de eerste Nederlandstalige plaat die op cd verschijnt. Henny Vrinte en Ernst Jans die mengen pop met ska en reggae en scoren onder meer met Pa en Eén Nacht Alleen. Van Virus worden meer dan 300.000 exemplaren verkocht. En ook hier in België was Doe Maar gigantisch populair. Pa werd een dikke hit.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1983.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Zie het.
13: Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: De tijdloze.
17: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
18: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
17: Elke weekdag dus, hè.

0: is.
1: Welke formaliteiten als starter?
2: Formeel mag altijd.
1: Maar...
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
5: Lidl, dat kan tellen.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 3 uur. Goedemiddag.
13: De federale regering raakt het niet eens over 13 Palestijnse studenten. Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar België willen komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Zij vrezen dat de studenten niet zullen terugkeren naar hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, is het uitgesloten dat de studenten voor het begin van het academiejaar in ons land zullen geraken. De Vlaamse regering dan, die heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. Tegen 2040 mag er geen extra open ruimte meer worden ingenomen. Het nieuwe plan houdt ook rekening met de klimaatverandering, zegt minister van Omgeving Joop Roens.
14: De klimaatverandering, het belangrijkste antwoord daarop is die open ruimte. Ik geef het voorbeeld. Deze zomer zijn we geconfronteerd met een enorme periode van droogte, hittegolven. De druk op de bodem, ons grondwater is zeer groot. Binnenkort krijgen we misschien lange periodes van hevige regenval. Ook dan moet die bodem in staat zijn om het op te vangen. En dus die open ruimte om die klimaatverandering te kunnen beantwoorden, die is cruciaal.
13: In New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun familieleden. En

0: Margaret Ann Alaria.
1: Gary M. Albero.
0: John Leslie Albert.
1: Peter Craig Alderman.
2: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn aanwezig in New York. De huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. En in Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van een studentenprotest in 1989. Op het Tiananmenplein in Peking eisten studenten toen meer democratie, maar het Chinese regime greep toen brutaal in en er vielen honderden tot mogelijk duizenden doden. Die tragedie werd jarenlang herdacht in Hongkong, in China was dat verboden. Maar in Hongkong is een strenge veiligheidswet ingevoerd en sindsdien zijn de herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, straks nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar nog altijd zacht.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen, zoals Walin Luivens aan zei, Siske.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: De tijdloze.
14: Het is 4:00. Goedemiddag.
15: De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. De Belgische mededingingsautoriteit die toeziet op eerlijke concurrentie was een onderzoek gestart naar die overname. Live Nation is in ons land ook al eigenaar van de festivals Rock Werchter en Graspop Metal Meeting en uitbater van concertzalen Afasdom en Vorst Nationaal. Het heeft ook Ticketmaster in handen. Het onderzoek moest nagaan of de overname van Pukkelpop de eerlijke concurrentie niet in gevaar zou brengen. Maar dat onderzoek is nu stopgezet. Live Nation is eigenaar van Pukkelpop, maar het Pukkelpop-team beslist onafhankelijk over onder meer de programmering, data van het festival en ticketprijzen. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie controleerde het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15, die nu is opgepakt, zal verhoord worden. Armoedeorganisaties in ons land zijn bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen stijgt voor het eerst boven de €1000. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
16: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
15: En in New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig

0: Terug neerstorten. Meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, straks ook nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar wel zacht.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij CarGlas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van CarGlas, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglas.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Krevel.
6: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Tegen het einde van het Golden Year 1983 verschijnt een debuutsingle die voor behoorlijk wat ophef zorgt. Relax van Frankie Goes to Hollywood. De BBC weigert het nummer uiteindelijk te draaien vanwege de expliciet seksuele inhoud. Alleen werkt die controverse natuurlijk averechts. Iedereen wil nu natuurlijk weten waar al die heisa over gaat. Relax wordt een gigantische hit en met de Frankie Says Relax t-shirts erbovenop is de band rond Holly Johnson in geen tijd overal. Soms is een verbod gewoon de beste reclame die je kan krijgen.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1983.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: De tijdloze.
7: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
8: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
7: Elke weekdag dus, hè.

0: De Tijdloze live.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Leontis.
7: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
8: Ik gun je zeker een eigen zaak.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Zie het.
11: Groter!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
14: De Tijdloze.
15: Het is 5:00. Goedemiddag.
16: De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met de overname van Pukkelpop te veel macht in het festivallandschap zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem meer met de overname.
17: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
16: Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
18: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
16: In Oostuinkerken aan de kust is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Zeker is wel dat het incident in een woning gebeurde. Er zijn 4 verdachten opgepakt. De jongen van 15 die is opgepakt na de valse bommelding in Gent vanmorgen is een leerling van de school. De school werd ontruimd na 2 dreigberichten via het online schoolplatform Smart School. De politie doorzocht het gebouw, maar kon niks vinden. De politie zal de jongen nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt woordvoerster Lisa de Wilde.
19: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
16: En in New York wordt 9-11 herdacht. Vandaag precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten toen 4 vliegtuigen en vlogen met 2 van hen in het World Trade Center in New York. Er vielen zeker 3000 doden. President Trump is niet in New York, maar in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. In zijn speech verwees hij naar de oorlog in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
7: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
16: Vanavond nog enkele

0: Buien in het centrum, daarna droger met in de loop van de nacht kans op mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag blijft het zacht, maar dan wel regen en buien.
1: De tijdloze.
2: Stijn van de Voorde.
3: Ja, een hele goede middag. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En je hoort het in het nieuws ook al, het is vandaag 9-11. Dat is een history waard, want het is een historisch feit waar heel wat nummers over geschreven zijn. Daar gaan we in dit uur zeker aandacht aan besteden. Je hebt ook Oasis die aan het teasen is. En ons Golden Year 1983, met andere woorden, een goede gelegenheid om nog eens veel goede muziek te spelen. Goedemiddag.
2: De tijdloze.
1: Kapot te krijgen.

0: Think van Aretha Franklin.
1: De tijdloze.
0: Ik weet het, het is vrijdag, het weekend zat voor de deur. We kunnen niet vrolijk genoeg zijn. Maar ja, het is nu eenmaal ook de tijdloze. En daarin besteden we graag aandacht aan goede tijdloze muziek. En goede tijdloze muziek ontstaat niet zomaar. Soms heb je een gelegenheid nodig, een bepaalde gebeurtenis. En die gebeurtenis inspireert dan weer muzikanten. Soms zijn het vrolijke dingen, zoals de liefde bijvoorbeeld. En soms gaat het ook over erge dingen die voor inspiratie kunnen zorgen. Wel 25 jaar geleden, je weet het nog, toen gebeurde er dit.
2: Rond 3:15 vanmiddag is tegen een van de twee torens van het World Trade Center een vliegtuig gevlogen.
3: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my god. Another plane has just hit. It hit another building.
4: En dan even over drieën voor het oog van de camera's een tweede inslag.
5: People are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows. I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
6: A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way.
0: Het was drastisch wat daar aan het gebeuren was. 11 september 2001, die terroristen die kapen 4 Amerikaanse passagiersvliegtuigen. En daarmee vliegen ze dan bewust het World Trade Center in. De twee torens, het Pentagon ook. En dan heb je nog een ander dat afgeleid is en neergestort is. En veel menselijke slachtoffers in het vliegtuig zelf heeft gemaakt. We weten hoe het gegaan is. En we gaan het er dadelijk nog over hebben tijdens de echte history met Wim de Vilder. Maar het is vooral heel inspirerend geweest voor heel veel muzikanten. Op een bepaald ogenblik liep Bruce Springsteen na de aanslagen over straat. En hij woonde vlakbij New York natuurlijk. En hij werd aangesproken door een gewone wildvreemde kerel. En die zei tegen Bruce Springsteen, Bruce, we need you right now. En dat heeft hem geïnspireerd. Hij zei van, kijk, het enige wat ik kan doen is muziek maken over wat er hier gebeurd is. En dat heeft hij ook gedaan. The Rising gaat over 9-11. En het is een nummer van Bruce Springsteen dat we nog allemaal kennen. Dit is Bruce Springsteen en zijn 9-11-nummer.
7: De tijdloze. De tijdloze.

0: 55 jaar. Vandaag wordt Richard Ashcroft van The Verve 55 jaar. En daarom nog eens deze Bittersweet Symphony en een vrijdagavondversie van The Verve. Ons golden year is nog altijd het jaar 1983. Dadelijk hoor je David Bowie en Let's Dance.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Let's Dance van David Bowie, een nummer uit 1983. En wat blijkt nu?
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1983.
0: Dat is nu toevallig ook ons Golden Year. Het jaar waarin niemand meer, maar zeker ook niemand minder dan Billy Idol Rebel Yell uitbracht. Hij was op een feestje met wat Rolling Stones en hij had het gevoel dat rebel zijn in de muziek iets kon opleveren. Hij heeft zijn titelnummer van zijn doorbraakalbum daar ook aan gegeven. En zo werd hij dan de kerel waarvan iedereen dacht hij gaat het niet halen. Hij gaat vroeg sterven, want hij was ook een punk op zijn eigen manier. Hij heeft het toch gehaald en hij leeft nog altijd. Hij bestaat nog altijd. En Rebel Yell bestaat ook nog altijd. Daarom een goede reden om het eens te spelen. En als je nu toch naar het nummer aan het luisteren bent en je wil meer over de man weten of je wil hem zien, weet dat op dit ogenblik op VRT Max ook de documentaire She'll Be Dead te zien is over de kerel die dus in het volle MTV-tijdperk plots naar boven kwam en muziek maakte op zijn eigen manier. Als je gewoon naar de muziek van hem wil luisteren, kan dat nu dus ook Billy Idol en Rebel Yell uit ons Golden Year.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1983.

0: Stand By Me van Oasis. Gisteren hingen er drones boven het Etihad in Manchester. Omdat we nu al weten dat er maandag een tour aangekondigd wordt. Maandag om 5:00 gaan we ook vieren hier op de Tijdloze. Tussen 5 en 6 alleen maar muziek van Oasis. En je komt alles te weten over de tour. En denk eraan, je kan ook een vinylbox winnen met alle vinylplaten van Oasis in. Het enige wat je daarvoor moet doen is naar VRT Max gaan. We gaan dan naar de Tijdloze. Druk op de volgknop en vul daar ook in wat jouw ultieme Oasis-nummer is. En dan maak je dus kans op die vinylbox met alles van Oasis in. Nu even tijd weer voor de orde van de dag. Dat is vandaag, zijn we nog altijd 9-11. En 25 jaar geleden gebeurde er iets in New York. En ook een beetje daarbuiten.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Op 11 september 2001 voeren terroristen gecoördineerde aanslagen uit op de Verenigde Staten. Met gekaapte passagiersvliegtuigen vliegen ze in op de Twin Towers in New York en de westelijke vleugel van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Verenigde Staten reageren meteen met de War on Terror. Met internationale steun valt het Amerikaanse leger Afghanistan binnen, met de bedoeling het Taliban-regime omver te werpen en Al-Qaeda te ontmantelen. De muziekwereld reageert intussen geschokt op de aanslagen van 9/11. Paul McCartney ziet vanuit zijn vliegtuigraampje op JFK Airport de rook van de getroffen Twin Towers opstijgen. Jazz-saxofonist Sonny Rollins, die slechts enkele blokken van het World Trade Center woont, ontvlucht zijn appartement terwijl de assen en het puin in de omringende straten neervallen. Muzikanten verwerken hun ongeloof over de aanslagen vrijwel meteen in muziek. Anderen gaan concreet over tot actie. Beastie Boys organiseren in oktober 2001 bijvoorbeeld de benefietconcerten New Yorkers Against Violence, waarbij ze nadrukkelijk pleiten voor vrede en verdraagzaamheid in plaats van militaire vergelding. In de nasleep van deze gebeurtenissen nemen ze later het nummer An Open Letter to New York City op. Een hoopvolle, liefdevolle ode aan de diversiteit en de onbreekbare veerkracht van de inwoners van New York.
2: De Tijdloze.
1: History.

0: de Beastie Boys en Open Letter to New York City. Het nummer dat ze schreven naar aanleiding van 9-11. Ze waren ook in de buurt toen het allemaal gebeurde. Vandaar dat er ook een history aangeweid mocht worden. Dadelijk gaan we eens aandacht besteden aan iemand die morgen 60 wordt.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord.
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

Morgen viert hij zijn 60ste verjaardag, Ben Folds, hier in het geval met Ben Folds 5. En wie vanavond naar het OLT gaat, weet dat hij daar de Waterboys mag zien. Niet zomaar de Waterboys, maar de Fisherman's Blues Review. Dat is het unieke ode die de Waterboys gaan brengen aan het legendarische album dat ze eind jaren 80 uitbrachten. En een goede reden om het titelnummer uit het album nog eens te spelen. The Waterboys en Fisherman's Blues.

gaat grotendeels droog blijven, heb ik ook al gezien. De Waterboys samen met Steve Earle gaan Fisherman's Blues spelen. En dat gaan ze doen met volle overgave, zoals ze dat altijd doen. En ook al deden op het einde van de jaren 80. Met de Ierse volk zat Amerikaanse roots in, wat country, wat blues. En ze brachten het allemaal samen. En sfeer is er dan ook altijd. Daarom een goede reden om eens langs te gaan als je nog zou willen gaan. En als je rustig binnen wil blijven, kan je ook luisteren naar The Clash.

0: Nickelback met How You Remind Me. Ik speel het nummer niet toevallig, want het is exact 25 jaar geleden dat Nickelback Silver Side Up uitbracht. En deze How You Remind Me stond daar dus ook op. Is het toevallig dat Nickelback zijn populairste album uitbracht op 9/11? Zeker wel. Verder gaan we daar niets achter zoeken. Ik wens je nog een heel fijne avond en ook een fijn weekend. Geniet ook dadelijk van de Tijdloze Dansant hier op De Tijdloze.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.

0: De Tijdloze live.
1: .be.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op Manutan.be.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
6: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: De Tijdloze.
11: Het is 6:00. Goedenavond.
12: Een voorschrift voor de kinesist is binnenkort niet altijd nodig. Vanaf volgend jaar kun je met lichte spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
13: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
12: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. Een kleine minderheid wordt ernstig ziek. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden dood teruggevonden bij hem thuis. Hij bleek al 2 maanden eerder gestorven te zijn. Zijn vader en 5 anderen staan nu terecht voor moord. Maite Piese volgt het proces in Antwerpen.
14: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
12: De Amerikaanse president Trump is niet in New York bij de herdenking van de aanslagen van 9/11. 25 jaar geleden vlogen terroristen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center. Op die herdenking zijn geen speeches van politici toegestaan. Trump heeft wel een speech gegeven op een herdenking in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Daarin verwees hij naar de oorlog die de VS nu voert in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
15: We salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
12: Bij de aanslagen van 9/11 vielen zeker 3000 doden. In het wielrennen heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de slotklim kon hij de Colombiaan Buitrago nog voorbijsteken in de laatste kilometer. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er de 2e groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum, vannacht droger met kans op mist, bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we regen en buien.
10: De Tijdloze.
11: De Tijdloze Danszaal.
16: Een hele goede avond allemaal. De stoelen en de tafels die mogen al opzij, want we gaan eraan beginnen aan dat fantastische weekend.

0: weekend. 2 uur lang de tijdloze dansen met DJ 44. The Rolling Stones, S-Express, The Chemical Brothers, Prince, Kim Carnes en zometeen Paul Simon. Zijn maar een paar fantastische namen die op onze benen gaan slaan en je onvermijdelijk aan de dansen gaan zetten. Welkom bij de tijdloze dansen.
1: De tijdloze dansant.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
12: oh,
14: op conference peren en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
16: De tijdloze dansant.
17: De tijdloze dansant.
16: De tijdloze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De tijdloze dansant.

0: De Tijdloze live. Kep.be
1: Volkswagen. Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
1: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: De Tijdloze.
6: Het is 7 uur. Goedenavond.
7: Ook in Vlaanderen zijn nu mensen besmet met het West-Nijl-virus. In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. Eén daarvan ligt in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. De besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het is niet zo verwonderlijk dat het nu ook opduikt bij mensen in ons land, zegt het departement Zorg.
8: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
7: Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er 3 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Patiënten met lichte spier- of gewrichtsklachten mogen vanaf januari rechtstreeks naar een kinesist gaan, zonder doktersvoorschrift. De kinesist mag een diagnose maken en behandeling starten. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder voorschrift.
9: Dat gaat om een 10.000 kinesitherapeuten van de 30.000 praktiserende. Dat zijn dan de professionele bachelor. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat ontgoocheld.
7: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen van 25 jaar geleden. Er vielen toen zeker 3000 doden. Terroristen vlogen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Correspondent Thomas de Graven is in New York.
10: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De 4 nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. En er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
7: Op het EKG zwemmen in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. Hij deed dat ook in een persoonlijk record. Het is de eerste medaille voor ons land op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Nederland met 1-3. Morgen is er de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum. Vannacht droger met kans op mist bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we wel regen en buien.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: De tijdloze dansant.
12: De tijdloze dansant.
11: De tijdloze dansant.

0: Als shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
3: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
2: Ja, en de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot. Dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
4: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn, want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen, die denkt aan koorts, aan hoofdpijn, en 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
2: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Het blijft droog. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Tijdloze. Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: De economie, dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Hè. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
1: En er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
3: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zou begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
4: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dit is de Tijdloze.

Brujas.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er

0: De tijdloze live.
1: De afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
1: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Je hoort directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen, joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. De hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit en fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg, maar opnieuw net als in die eerste helft is het moeilijk om tot kansen te komen en zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
1: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kansen op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken. Blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Een wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen. Die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Minder wespen, dat lijkt op

0: De Tijdloze live.
1: Van de Italiaan Giulio Ciccone voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over 2 weken.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
1: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: Lyon en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
1: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal

0: pauze.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... Ja, zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en